Modern Talking, verskoon my, lees alweer vooruit. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Rod Stewart, Some Guys Have All the Luck. En Christian Bartman, Beste Deel. Jy is ingeskakel op die Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin in die nuwe uur met Audrey Landis, Honeymoon in Trinidad. Danny Smokes, Swalkies en Bunny M, Jimny. Modern Talking done, made no face, no name, no number.

Bully J. Kramer en Lakota Smith, do you want to know a secret? Nou het ek vir jou Roonay, so what part of no? Desmond, well, so dit nie cool wees nie, en Tanita Tikara met the Cathedral Song.

0: Kane Brown, I can feel it, Antonita Tikaram met die Cathedral Song. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek, elke donderdag aand, net hier op Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.

Dit was die Campbell's liedjie A Love at First Sight. Baie dankie aan Rudy van Deventer. Rudy, met mooi ry, lekker rus. En morgenoggend 1 uur, dan is hy weer terug. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie donderdagmorgen staan in vir Lee Brzezinski. Lee sal sekerlik aanstaande week dan weer terug wees. Vir my baie lekker op hierdie donderdagoggend saam met jou. Nou, voordat ons enigszins verder gaan, kom ons luister na Geluid van Genade van Lise Katske. En daarna ons oggendoordenking.

Dis Ryan Creer se Vatikans voor dit draai gemaak in die 90s met die Craig McLachlan en Check Mona 1-2. Hier is musiek van No Angels, was nodig in die aan verkeer.

Dis lus die musiek wat jou laat lekker kry, Bosal en 7.5. Engelbert Humperdinck, vroeger gehad, hierdie Tom Jones klink amper dieselfde die twee, nee. En dit is sy ou gunsteling van destijds. Hierdie ene van Crosby, Stills, Nash & Young, ek seker jy gaan ook onthou, The American Dream. En Nadine se musiek, bietjie later, Brian Hyland met Ooghout, wat jy beslis was, dan een super ene.

Nicholas Lose. Blij jij bij Boshout. Ek het muziek van Thomas Anders beloof waarmee ek die ritme gaan verander. Here is You Are My Life. En so voor nuus tyd, Stefan Versagie.

As nie meer lankie kan hy persie gooi, nie. As jou winter ook weer iets van die verlede. As Billy Joe's pierce na siever een. My blanket on the ground. Wel, ek het hier muziek van Anne Murray saam met Brian Adams beloofd, hierdie ene wat luks ruk gelede opgeneem het. Lekker om te speel, en getiteld What Would It Take?

wens ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens

Oeh, is Charlie Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye die titel van hierdie ene en Elandrei voor het tussen die lakens. Van der Hofweg omgeving, daar is protes optreden Pretoria Westkant. So wees maar versigtig indien jy in daar die richting beweeg. Protes optreden dan in Van der Hofweg Pretoria West. So kan hierdie, jy neem ons nader aan die volgende verkeersverslag. The Time Bandits, Endless Road.

0: Luke Christie, I'm gonna make you mine. 'N goeie stukkie goud vir my en jou wat ek en jy nou saam geniet het by Bosveld. Die tyd nou 11:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Musiek van Christian Visser maak dit maklik en Bosveld Stereo die tyd nou 13 minute oor 2 en Andy Grammer klanke wat op pad is uit die 2000s uit en iets van Roxette ook.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die lekker vrolijke klanke, die sensasie weergawe van Sonja Herald met Harlekijn. Greengrass Farm Stall het die volgende speciale aanbiedinge. Beet 1 kg R10, ongewaste aardappels 5 kg R30, uie 1 kg R14, patats 2 kg R20, limoene 7 kg R28, piesangs 1 kg R12, broccoli en blomkool R12, een soppak R22 en rooi appels 3 kg R35.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hou jou spasie skoon en netjies, hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3,499 en is nou net R2,499. Of kies die swart PVC teel, dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Dis die bloue jong man, wel, hy's nou al bietjie ouer as toe. Dit is Scottie McCreery, made you make that look good. Jy het gehoor van Luan Helm met my huis is waar my hart is. En ek hoop Boswell Stereo is in daardie huis te hoor. In elk geval, bietjie ou goud weer.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Lekker Queen, hè? We Will Rock You, en dan de Beatles' weergave van Obladi Obladi.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Dis die spel van Liefde Cordelia en Pieter Koen en hier is Bert Bacharach en Elvis Costello, I'll Never Fall in Love Again.

0: Dit was Ed Jordan gewees met Crazy, by die hart van goud, en dan Pieter Smith het gewees, sing het van Onthou.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte

Lekker snit daai van Karlien Hasselman se een soos jy. Voor hom Jean Knight se My Toot Toot en Lulu I Am a Tiger.

The Castles met Indian Lake. Nou bespeel hy stuk vir Caroline Bosch, It Must Be Magic. Sean Tate, Bonokie Liefde en dan Miley Cyrus met Wrecking Ball.

Wrecking Ball van Miley Cyrus en Sean Tate se bonnelkie liefde. Nou het ek vir jou Elis Matron se gee hare roos, Alpha Will, Fallen Angel en Heidi. Oh no, maak het draai in die 80s met Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt en Sweatband Song, Wendy Oldfield, This Boy.

Fleetwood Mac wat hierdie uur afsluit met Dreams. Electric Light Orchestra net voordat I'm Alive en Gerepertorius Liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met ABBA, The Winner Takes It All. Marno van der Merwe is roekeloos en Geraldine, Only a Woman Can.